0: Al die visjes in die see, get away cause ik kom schiet.
1: Ik kan heel,
2: ik kan heel.
0: Hier los het radio stadfilter.
2: Hier zijn ik kan heel.